0: Nieuw van Ketel, 20 rock'n'roll greats. Alle oude rockers uit de begintijd van de rock'n'roll. De man waarmee het allemaal begon, Mr. Bill Haley. Gene Benson. The King of Rock, Chuck Berry. Little Richard. On the Jackson. De eigen rocker, Jerry Lee Lewis.
1: The
0: Everly Brothers. Johnny and the Hurricanes, Bo Diddley, the Platters, Jim Bendy, Bobby Darin, the Coasters, and Bane and Bale under it. Kate Dell, Slendy, Rock and Roll, Fred, Smith, the Punchy Nailer, Diesel, Bane, Opin, Royce Left, 75 to pay, and Blonde on the line. Holcomb, A-Track, and Cassette, the Vrachtman, 20 Rock and Roll, Fred, from Kate Dell.
2: Dit is de Mabo 2 Club met Henk Kruijzen.
3: Auf Kurzwelle, Mittelwelle und UKW.
4: De gouden glans van de radio straalt af van onze antennes bij deze Noordzee hitback.

0: The Sweet met Funny Funny uit 1971. Het was het begin van de glitter rock. Jasjes die glitterden, laarzen met plateauzolen. De komende twee uurtjes is het weer tijd voor de Mabo 2 Club. En in dit eerste uur natuurlijk veel Radio Noordzee Internationaal. Trouwens in 1973 en in 1974 begonnen veel radiozenders zoals Radio Noordzee. Maar vooral ook Radio Mi Amigo en Radio Caroline. Die begonnen hun programma's met een spotje van Arcade ofwel van Ketel. Die ken je wel, hè? Die verzamel-LP's. Nou, ik denk, weet je wat? Laten wij er ook nog eentje afstoffen. We hadden nog zo'n hele leuke Ketel commercial met Radio Noordzee. Dit is ook Tony Berg. Wat gaan we in dit eerste uur allemaal doen? We gaan naar 1973... Dat doen we onder andere met de Dick de Graaf. Die zat aan boord van de Mabo 2 toen het heel erg stormde. Daarna gaan we naar Hans Molenaar. We hebben nog een fragmentje van de 2 van MP met de Ted Bouwens. MP, dat was Muziekparade. Dat was een blad wat ook eigendom was van Strenghold. En Strenghold was tevens ook eigenaar van de Nederlandse service van Radio North Sea International. Maar eerst gaan we naar 1 april 1971 met een hele leuke aprilgrap, vrienden. Dat was de samenwerking van de publieke omroep en Radio Noordzee. De publieke omroep die had het programma Cosa Nostra. Dat werd gepresenteerd door Karel Prior. En in samenwerking met Jan van Veen aan boord van de Mabo 2 hadden ze een grap bedacht dat een van de eilandjes van de pier van Scheveningen aan het verzakken was en dreigde in zee te storten. Karel Prior die zoekt natuurlijk contact met Jan van Veen aan boord van de Mabo 2 of die met een verrekijker de zaak een beetje in de gaten wil houden. Al met al was het een hele leuke 1 april grap. We gaan terug naar 1971 met Karel Prior en Jan van Veen.
1: Uit het geluidsbandarchief van Henk Kruijzen.
2: Radio Noordzee heeft bij mij verteld, heeft een zeer sterke zender, 100 kilowatt geloof ik. En we gaan nu eens kijken of we Jan van Veen kunnen bereiken. Over naar Jan van Veen aan boord van de Mabo 2 van Radio Noordzee. Jan van Veen, ontvang je mij? Over.
3: We gaan wat draaien van The Beatles. Een van die hele geweldige van de album Beatles for Sale.
2: Ja, hallo Jan van Veen. Hallo Jan van Veen aan boord van de Radio Noordzee. Versta je mij?
3: Hallo, Karel Prior.
2: Ja, versta je mij?
3: Ja, sorry, ik moet even een plaatje wegvegen. Ik kan jou uitstekend verstaan. Kun je mij verstaan?
2: Ja, 100 kilowatt zender, hè?
3: Kan je dat verstaan, Karel?
2: Ja, uitstekend, man.
3: Geweldig. Het is 16 minuten en 20 seconden op dit ogenblik over 11. Je bent verbonden met de Mabo 2. En ik hoop, Karel, dat je het me niet kwalijk neemt als ik even een paar seconden het woord geef aan Crispian St. John. Want we hebben vele luisteraars in bijvoorbeeld Scandinavië, in België, in Duitsland, in Noord-Frankrijk en in Engeland die helemaal niet meer begrijpen wat er gebeurt.
2: Nee.
3: Mag dat even snel?
2: Zeg, mag ik even vragen? Heb jij mijn verzoek gehoord van Loop die Love?
3: Ja, ik heb alles gehoord, Karel. Ik
2: ligt die klaar?
3: Ja, alles ligt
2: klaar. We rekenen erop. Oké, ga je gang, Jan.
3: Even snel voor Crispian. Oké, come on.
4: Thank you, Jan van Veen. This is Radio Noordzee International. This is an RNI newsflash. This is Crispin St. John interrupting the Stevie Merrick program and informing our listeners that this program is now being interrupted to establish contact with Hilversum 1. Scheveningen Pier has, over the past few hours, become extremely unsafe due to corrosion. Jan van Veen of our Dutch disc jockey staff will observe the situation from the deck of the Mabo ship Radio Noordzee International, and Radio Noordzee International will keep its listeners informed of the situation minute by minute.
2: Ja, de heer Van Veen is hier ook aanwezig.
4: Radio Noordzee. This is the end of the morning newsflash from Radio Noordzee International. Crispian St. John reporting.
3: Hallo, Karel.
2: Ja, hallo Jan.
3: Kan je me nog altijd horen?
2: Jazeker. Maar ik zei net dat de heer Van Veen hier net binnenkwam.
3: Ben jou daar?
2: Ja.
3: Dan wil ik graag het volgende plaatje ook voor hem draaien als je het niet erg vindt.
2: Ja, loop die lamp.
3: Oké.
2: Ja, fijn. Ga ik mee, ga ik.
3: Hallo, Karel.
2: Zeg Jan, kun jij iets zien over ons? Heb je je verrekijker bij of niet?
3: Ik heb geen verrekijker bij me, maar ik heb het met het blote oog kunnen constateren. Er zijn vreemde dingen gebeurd, Karel, vandaag op Scheveningen. Tenminste, voor zover wij het hebben kunnen zien. De afstand is een beetje groot, 4,5 mijl, maar wat is er precies gaande? Want we zien de meest gekke dingen gebeuren.
2: Ja, ik vermoed dat jij wat scheepjes op zee ziet met lichtuitstraling. En de politie staat hier met zwaailichten, dus zullen ook op Radio Noordzee afkomen.
3: Ja.
2: Maar ik heb gehoord dat wij het schip ook heel goed kunnen zien. Je hebt het geloof ik extra verlicht vanavond.
3: Ja, we hebben de feestverlichting buiten gehangen, speciaal voor deze uitzending van Hilversum 1, Karel.
2: Ja. Dat is erg goed, joh. Staat er Cosa Nostra op, of niet?
3: Daar staat bij mij op mijn koptelefoon staat Cosa Nostra. En naast mij zit Crispian St. John en die heeft RNI op zijn koptelefoon.
2: Oh, ja. Nou, zeer goed. Kun je even uitleggen wat dat betekent?
3: Dat betekent dat we twee stations tegelijk horen op dit ogenblik en dat is erg geweldig.
2: Ja, ja. Goed Jan, blijf even bij de tijd. Misschien schakelen we vanavond nog een keer naar je over.
3: Je weet nooit.
2: Je weet het nooit, hè.
3: Zo
2: en draai voor ons dus Loop Die Love, ja?
3: Ja, Karel, maar ik heb één vraag aan jou.
2: Ja.
3: Onze kok vanochtend, die kwam met het meest waanzinnige verhaal. Hij zei, de pier staat scheef. Nou heb ik allerlei dingen in Cosa Nostra gehoord. Kan je er iets meer over zeggen? Want die jongens hier die zitten gewoon in de angst. Het zijn bewoners van Scheveningen en je weet het nooit.
2: Nou ja, ik neem aan dat je de uitzending een beetje gevolgd hebt. Want je zegt dat je een fervent luisteraar bent van Cosa Nostra. Nou ja, goed, er is iets met die pier aan de hand. En ik ben een leek. Ik ben allerminst een expert. En zeker niet in beton en palenzaken. Maar er schijnt toch wel een betrekkelijk catastrofale wending hier te komen.
3: Ja.
2: En daarom zou ik je het nogmaals alsjeblieft willen verzoeken. Draai dat vrolijke plaatje voor ons.
3: Doen we.
2: Die love.
3: Doen we. Voor alle mensen die medewerken aan deze geweldige uitzending van Cosa Nostra. En ik hoop dat het met de pier allemaal geweldig afloopt. Dat ik er volgende week nog gezellig kan gaan eten. Voor iedereen die daar is op het ogenblik in Scheveningen. Loop Die Love. Een van de platen die staat genoteerd in onze Radio Noordzee. Super top 50. Karel, misschien hoor ik nog wat van je. Dit is Mr. Julio Bastos.
2: Ja, in de loop van de avond, Jan. Meer nieuws, hè?
3: Oké, dag Karel.
2: Dankjewel.

0: Ja, en dat was dan speciaal voor alle mensen die in Scheveningen aanwezig zijn en die luisterden naar een vraaggesprek. Voor degenen die niet hebben begrepen wat ik op dit ogenblik had met Karel Prior, die een rechtstreeks verslag geeft van het eventuele in elkaar storten. Want zo mogen we het rustig noemen van de Scheveningse pier. Er zijn allerlei vreemde dingen vandaag gaande. Het laatste eiland hangt een beetje scheef. Er zijn experts hard aan het werk. En Karel Prior en zijn programma Cosa Nostra houden heel Nederland rechtstreeks op de hoogte. Hij vroeg de mening van Radio Noordzee. Onze Mebo 2 ligt erg dichtbij. En ik mocht gebruik maken van de zendtijd van Dave Rogers. Maar Dave die gaat gewoon verder.
1: Sorry, Dave.
2: Thank you very much, Jan and Chris Vincent John there. And we'll keep you informed of the situation as it deteriorates. And apparently the situation is not too good at the moment.

0: 1 april grap van het programma Cosa Nostra van de publieke omroep met Karel Prior in samenwerking met Radio Noordzee. Met onder andere Jan van Veen en Crispian St. John. We gaan naar het volgende programmafragment. Dat is een hele leuke opname van discjockey Dick de Graaf. Die zat live aan boord van de Mabo 2. Dat was op 21 oktober 1973. En het stormde nogal op de Noordzee. Nou had het zendschip de Mabo 2 had een vlakke bodem. Dat wil dus zeggen dat zo gauw het ook maar een beetje begon te waaien, het schip enorm begon te schommelen. En daar was Dick nou niet helemaal blij mee. We gaan naar 21 oktober 1973. Dick de Graaf live aan boord van het zendschip de Mabo 2.
1: Eén nacht behoorlijk geslapen. En daarna is het helemaal niks meer geweest. En dat komt allemaal door het gezellige weer wat we buiten vinden als we kijken naar het dek van de Mabo 2. Nou, dit is een gezellig melodietje, komt van Johnny Lyon en hey, dag Hans. Wederom in Londen levenden. Het ging over Sofietje en Ranja met een rietje. Ik zit net met Hans ten Hoge te overleggen dat het wel moeilijk is om van een week met 7 nachten en slechts eentje fatsoenlijk te slapen en dan nog een keer te proberen frank en vrij te blijven.
2: Ik sta een beetje met grote ogen zo altijd weer rond te kijken hier. Er zoveel mensen zijn die zo weinig slapen en dan toch weer fit en vrolijk rondlopen. Dat kan ik niet. Dat is ook wel even bewezen natuurlijk. Maar er zijn mensen die lopen 18 uur op hun benen rond omdat ze er gewoon moeten, omdat hun baan hier dat vrij staan boord. Het schip veilig moeten houden en zo. En dan zitten ze weer vrolijk te praten en zo. En dan gaan ze weer vrolijk verder met werken. Ja. Dan ben je toch maar een afzalige
1: landlabbekak. Ja, ik ben met je eens, Hans.
3: Al wel.
1: Ja, we zijn nog in een behoorlijke conditie. Stemmetje klinkt een beetje moe, maar voor de rest gaat het wel. Afneemt. Hebben de jongens aan boord van de Mabo 2 het ook een stuk gezelliger. Maar vergeet dat maar. Want dan gaan we dwars op de golven liggen. En dan gaan we liggen gieren, zoals dat heet. Of rollen. Weet jij hoe dat heet? Dat is nou het verschil tussen gieren en rollen. Je hebt van dezelfde uitdrukking, stampen, gieren, rollen. Kun jij zwemmen trouwens, Hans?
4: Nee,
1: nou, het leek me toch wel raadzaam om dan de volgende keer als je in een wal komt, maar eens te gaan leren zwemmen, want je weet nooit. Eigenlijk is zo'n zendschip maar een merkwaardig ding, als je het mij vraagt. Het heeft zich wel eens gerealiseerd wat er allemaal gebeurt aan boord van zo'n zendschip. Neem nou bijvoorbeeld Cas, onze kok, die het de hele ochtend erover gedaan heeft om het eten voor ons klaar te maken, zodat we nu lekker een hapje kunnen gaan eten. Tenminste, de bemanning. Want ondergetekende moet natuurlijk hier in de studio blijven. Maar dat valt niet mee hoor. De ene keer sta je rechtop, de andere keer lig je bijna plat en zo. Dat zijn allemaal dingen die meespelen in het leven aan boord van zo'n goed zendschip. Ik heb zo'n flauw vermoeden dat ik bij de volgende grammofoonplaat mee de toren van de bemanning op mijn nek haal. Want zodra we het hier aan boord hebben over paarden, dan lopen het uit de hand, zeggen ze. Dan krijgen we storm. Nu gaat een heel lied over een paard. Het komt van Dimitri van Toorn en het heet Papa, geef mij dat paard.
5: Radio Noordzee, internationaal. Dit is Dreammaster.

0: The Doobie Brothers met de China Grove. Nummer uit het jaar 1973. Een marihuana sigaret wordt in Amerika een doobie genoemd. Dus vandaar ook de naam The Doobie Brothers. Persoonlijk heb ik altijd de live programma's van Radio Noordzee veel malen leuker gevonden dan de ingeblikte programma's die vanuit Hilversum kwamen. Als er in een live programma iets fout gaat, dan hoor je het ook meteen op de zender. En dat, ja, dat maakt het toch 100.000 keer leuker. Want als er een voorafgenomen band iets opgenomen werd en er ging iets fout, dan werd er dat meestal uitgeknipt. We gaan weer naar een ander live programma. Dat was het live programma van Hans Molenaar. Uitgezonden op 12 december 1973.
1: Zeezendergeluiden hoor jij in de Mebo 2 Club.
2: Met aan de kust tijdelijk storm. Voor de scheepvaart geldt in de districten Rotterdam en Texel een waarschuwing voor Zuidwest 10. In de overige districten voor Zuidwest 9. Als u een valhelm koopt, u weet wel, valhelm hoofdzaak, let er dan op dat het een echte live helm is. Het staat er duidelijk op, live. Een Minkema droogkast lost al uw winterdroogproblemen op. December, kou, mist en regen. Daarom koopt u ook nu die grandioze droogkast van Minkema.
3: Radio Noordzee International Station.
4: Vrijdag 14 december op Radio Noordzee van 6 uur 's morgens op 8 uur 's avonds een hele dag gewijd aan de Nederlandse auteurs en componisten. Omdat de BUMA, het Bureau voor Muziek Auteursrecht, 60 jaar bestaat. Een hele dag Nederlandse composities en interviews met hun makers. Vrijdag 14 december op Radio Noordzee, BUMA-dag.
5: Juist. Hè? Oh, merkwaardig, zo'n pof erachteraan. Dit is dus het begin van het laatste uur buitengaats. Op deze woensdag, de pakweg 12 december 1973, live vanaf de Mebo 2. En dat wordt u weer gepresenteerd door Hans Molenaar. En als u doffe tikken op de achtergrond hoort, dan zijn dat de pijltjes die op dit moment door Gerard Smit in het dartboard worden gegooid. Helaas hebben we op het ogenblik weer geen karikatuur van een leraar beschikbaar om dat daar op te prikken. Maar voor mensen met onderdrukte sadistische neigingen is het toch altijd weer een hele belevenis om die pijltjes plof, plof, plof in dat dartboard te gooien. Nee, niet doen! Nee, dat kun je niet hebben. Om met pijltjes gaan gooien, de heer Smit. Gerard, denk erom hoor. Nee, laten we even ter zake komen, want ik heb weer diverse brieven ook. Ik heb hier om te beginnen er een van Mariette Wouters, Vagevuurstraat. Vagevuurstraat, waar is dat nu? Staat terecht. Vagevuurstraat nummer 5 in Zundert, Noord-Brabant is dat. Die schrijft omdat morgen voor haar de proefwerkweek begint. Donderdag 13 december staat hier, begint voor ons de proefwerkweek. Omdat de leraren vergoeden puntenverzamelaars zijn. Ja, zo gaat het. Daarom vraagt zij om een plaat te draaien voor de leerlingen van de BMAS. En dat is de Brabantse Medische Analistenschool in Breda. Plaat moest gedraaid worden vandaag, dus op 12 december. Na 6:30, ook aan die eis is voldaan. En dat moest zijn iets van Demis Roezels en wel het nummer. Lonely Days was de tweede keuze van de Bee Gees, maar die heb ik niet uitgezocht. Ik heb de eerste keuze uitgezocht en dat was Demis Roezels, dus zoals ik al zei, met My Reason. Omdat iedereen bijzonder hoge punten mogen scoren daar in Breda, dat is mijn blijde wens hier vanaf de Mebo 2. Overigens, Mariette, kan ik je zeggen dat het inderdaad wel aardig werk is, hoor, discjockey zijn bij Radio Noordzee op de Mebo 2. Hoewel, ik wil je ook niet al te jaloers maken, als het tijdenlang slecht weer is, zoals het de laatste maanden hier geweest is, dan is het af en toe haast net zo naar als repetities leren. Dus je ziet, overal is wat, en zo niet dit, dan wel dat. Ja.
6: Nieuws over de muziekparade Drive-In Show.
7: Radio Coco.
6: Zaterdag 15 december komen we in het Paulusgebouw bij de kerk in Winsum bij Nijmegen. Aanvang is 19:30 avonds en de DJ is Tony Beck. Voor inlichting en boekingen betreffende de muziekparade Drive-In Show, bel Europop in Haarlem, telefoon 023-31-79-27. En als je toch komt zaterdag, neem dan een pakje drum mee, dan draaien we er een voor elkaar.

1978 en in 1979 door Ruud Hendricks, oftewel discjockey Rob Hudson, werd gebruikt op Radio Mi Amigo en op Radio Caroline. Radio Noordzee Nederlands was eigendom van de firma Strenghold. En behalve Radio Noordzee waren die ook uitgevers van diverse bladen, waaronder het blad Muziek Express. Het blad Muziek Express sponsorde elke zaterdag 2 uurtjes na de top 50 onder het motto De 2 van MP. En dat waren onder andere lekkere gouden ouwe. Het programma werd gepresenteerd door Ted Bowens. En we draaien het programma De 2 van MP van 29 december 1973.

Freddy Maat, hartelijk dank voor jouw presentatie van de top 50 van Radio Noordzee. En nu, wij gaan verder met de twee uur van MP, de grijze wijze van Muziekparadie. Eindredactie in handen van Lodewijk Rijs, hoofdredacteur van Muziekparadie. Presentatie van Muziekparadie, Tel Bouwens, Trouwens en de techniek in handen van Leo Visie. Ik heb weer een paar populaire plaatjes voor je opgezocht en ik hoop dat je hier twee uur gaat vermaken. Tussen 5 en 8 uur Leo van der Gal met drie mastering met onder andere de Top 20. En wij gaan gewoon twee uur gezellig die gouden grijze wijze draaien. Zoals een plaatje van, ja wat dacht je, Wanda Jackson en Let's Have a Party. Wanda Jackson, de meerheid Let's Have a Party Tonight. En dat kan allemaal op 29 december. Niet waar, vanavond lekker uitgaan. En dan ga je lekker het oude jaar in. Haha, is nooit weg. Nou, dit vind ik mooi zeg. I Will Return. In het jaar 1973. Ik wil meer, zou Jan van Veen zeggen. En dat was een grote hit in 1972. Springwally, I Will Return.

Springwater en de Mermaids, I Will Return. En die tijd op de Radio Noordzee is 9 minuten over 3. Ik moet even iemand feliciteren, dat is Pim Bouwens. En dat is mijn zoon, die is vandaag jarig. Vandaag 3 jaar geworden. En hij zit nu lekker naar papa te luisteren. Pimmetje, gefeliciteerd hoor. Speciaal voor jou een hele mooie plaat. Hij snapt het waarschijnlijk wel niet. Het is een oudje van The Who. Anyway, anyhow, anywhere.

0: Muziek uit het jaar 1973 van Colin Blunstone. Wonderful. Een plaatje dat we veel hoorden. Ook op de Nederlandstalige service van Radio North Sea International. We gaan naar het één na laatste weekend van R&I. We gaan naar 24 augustus 1974. Onlangs heb je nog de laatste top 50 kunnen horen die op die dag uit werd gezonden. En op 24 augustus werd ook de allerlaatste Troef 20 uitgezonden. Live vanaf het zendschip de Mebo 2 met nieuwslezer Peter de Jager. We gaan naar 24 augustus 1974.
1: Radio uit jouw jeugd.
2: Hoe laat is het? Afijn, laat maar. Hartelijk welkom en welkom gefeliciteerd. Reeds deze aanhef, die u allen weet, praat ik voor die luisteraars die zo onverstandig waren of geen geld meer over hadden betreffende eventuele schaarste. Maar de teerling is nu tenminste gegooid. Daar komt de grondslag. Je weet niet wat je hoort. Buitengaats tussen 6 en 8 uur. 'S Avonds live vanaf de Mebo 2.
3: De muziek vindt u hier, Radio Noordzee.
4: Luisteraars, goedenavond. U bent live verbonden met het zendschip de Mebo 2 met de Troef 20 in Buitengaats. En zoals u wel gehoord heeft, u hoort niet de stem van Erik Post en niet die van Gerard. Erik is met vakantie. En de stem van Herman de Bruin die ontbreekt ook vanavond. Want Herman die is wel aan boord, maar hij voelde zich niet erg lekker vandaag. En hij voelde zich eigenlijk niet in staat om het programma te doen. Vanavond dus de Troef 20 met Peter Jager. En op nummer 20 is de buitengaans kanskaart. Dat heet Swinging on a Star van Spooky and Sue. Maar die plaat die hebben we niet aan boord gekregen. Wat we wel hebben, dat is nummer 19. Uitstekende nieuwe plaat van Per Groscola. En het heet Feet Feet on Part.

Nieuw op nummer 18 in de troef 20 van Radio Noordzee. She's got the power. Neil Christian was dat en inderdaad nieuw op nummer 18. Prachtig nieuw geluid van de Buffoons. Dat heet I don't want to go on without you. En dat slaat misschien ook wel een beetje op ons, want het is toch de laatste troef 20.

0: prachtige muziek was dit van de Buffoons, luisteraars. En ik word een klein beetje in de war gemaakt hier in de studio, want we zijn op zoek geweest naar een aantal platen van de Troef 20 die niet te vinden waren. Ik weet nu waar ze zijn. Want de pannenkoeken die ik op dit moment krijg, daar is een van dus eigenlijk een plaat met een beetje meel eroverheen en zo. Maar nummer 16 hebben we wel. Het is de Ted Bowens kanskaart, Herb Ota en de Song for Anna.
1: Look alive! Everything lights up, makes you wanna shout. Talk about happiness, that's what

0: Het Ramsey Lewis Trio met Wade in the Water. Een plaatje dat we vooral kennen van Ferry Maat op Radio Noordzee Internationaal. We gaan even ruimte maken voor het nieuws. En daarna zijn we natuurlijk weer terug met de tweede uur van
1: de Mabo 2 Club.
0: En dan hebben we aandacht voor andere zeezenders zoals Radio Dolfijn uit 1966. Radio Londen uit 1967. Caroline 389 uit 1973. Mi Amigo uit het jaar 1978. En de laatste uitzenddag van Radio Monique op 24 november 1987. Dat allemaal in de tweede uur van
1: de Mabo 2 Club.
0: We sluiten dit eerste uurtje sluiten we af met een plaatje uit 1972, wat je ook vaak hoorde op de internationale service van R&I. Dat is de Edgar Wintergroep met de Freeride. Zometeen het nieuws en dan gaan we lekker verder met...

0: is de Mabo 2 Club met Henk Kruijzen.
1: Auf Kurzwelle, Mittelwelle und UKW.
2: Traveling into the years gone by.

0: 1966. The Small Faces en All or Nothing. Nummer dat geschreven werd door bandlid Steve Marriott, die op een gegeven moment een grote ruzie had met zijn vriendin. En ze bij die vriendin verliet hem, maar hij wou ze zo graag terug. En dat inspireerde hem tot het schrijven van dit nummer All or Nothing. En welkom terug bij het tweede uur van de Mabo 2 Club. Met in dit tweede uur onder andere leuke programmafragmenten van de laatste Fabulous 40 van Radio Londen. Daarna gaan we naar Radio Caroline. In 1973 had Radio Caroline 2 zenders in de lucht op 259 meter. Radio Caroline in het Nederlands en op 389 meter Radio Caroline International in het Engels. Daarna gaan we naar Radio Mi Amigo in 1978. Live aan boord zat Johan Visser. En we eindigen dit tweede uurtje met Radio Monique op 24 november 1987. Dat was de laatste dag dat Radio Monique in de lucht was, want een stevige storm zou erop volgen. En in de nacht van 24 op 25 november 1987 breekt de 90 meter hoge zendmast vanaf het zendschip de Ross Revenge. En dat was tevens het einde voor Radio Monique. Maar eerst gaan we naar de 60's, vrienden. En dat doen we met Radio Dolfijn. Vanaf mei 1966 stond Swingin' Radio England uit vanaf het zendschip De Laissez-Faire. De programma's waren in een Amerikaanse stijl, dus heel snel gepresenteerd met veel echo. Maar de programma's die sloegen niet aan, dus er werd geen geld verdiend. En dachten, weet je wat, we gaan de pijlen richten op Nederland als Swingin' Radio Holland. Maar later besluiten ze het programma toch om te turnen in een soort sweet music stijl. En dat werd geen Swingin' Radio Holland, maar dat werd Radio Dolfijn. Het duurde uiteindelijk maar 4 maanden, want Radio Dolfijn sloeg niet aan in Nederland. We gaan naar de opening van Radio Dolfijn op 14 november 1966.
1: Uit het geluidsbandarchief van Henk Kruijzen.
2: Luisteraars in Nederland, op dit moment maakt u kennis met de nieuwe Nederlandse radiozender Radio Dolfijn.

0: dan richten wij ons nu speciaal tot de aanwezige vertegenwoordigers van pers, radio en televisie die momenteel bijeen zijn tijdens de Radio Dolfijn persconferentie in de terraszaal van Hotel Gooiland in Hilversum. Welkom dames en heren van de pers. Welkom vanaf ons radiozendschip dat voor anker ligt op de Noordzee. In het komende uur zult u volledig geïnformeerd worden over de gang van zaken betreffende Radio Dolfijn. Vanaf deze plaats hebben wij u iets te vertellen over de totstandkoming van de naam Radio Dolfijn. Met medewerking van een groot aantal personen heeft men gezocht naar een naam die een Nederlands karakter heeft en goed in het gehoor ligt. De namen der kandidaten tijdens deze verkiezingscampagne waren onder andere De Lage Landen, Piet Hein, Albatros, Ameland en Golfstroom. Met ruime meerderheid kwam echter de naam Radio Dolfijn uit de verkiezingsbus. En dit was dan uw eerste van een reeks informaties die nu live tijdens de persconferentie voortgezet zal worden. Wij danken u vanuit de studio voor uw komst en uw aandacht. En hiermee is de aanwezigheid van Radio Dolfijn in de ether een officieel feit. I Wanna Be With You werd gezongen door Sammy Davis Jr. Dit is Radio Holland, Radio Dolfijn op de 227 meter band. Wij vervolgen dit programma met een liedje gezongen door Esther Ovarien, Le Train.
1: Radio uit jouw jeugd.

persoonlijk vind ik dit de mooiste single die de Eamon Corner ooit heeft uitgebracht. De Gin House Blues uit 1967. Je hoort hem vanaf de originele mono-single uitgebracht op de DRAM Records. En het exemplaar van dit singeltje heb ik nog ooit gekocht in Londen op zo'n rommelmarkt. Een brick-a-brack-markt noemen ze dat. En het originele singeltje wat we zojuist hoorden, dat is nog afkomstig van het Gateway Hospital Broadcasting Service. De ziekenomroep van het Royal Victoria Hospital in de High Street Dover in Kent, vrienden. We gaan naar Radio Londen. Op 14 augustus 1967 moesten ze helaas hun uitzendingen staken omdat de Engelse regering een wet had aangenomen die de zeezenders voor de Engelse kust verbood. Op 6 augustus 1967 wordt hun laatste Fabulous 40 uitgezonden.

0: misschien wel de meest bekende single van de Beatles uit 1967. All You Need Is Love, met in het achtergrondkoortje Mick Jagger en Keith Richards. Vrienden. Van 1967 gaan we naar het jaar 1973. En dat doen we met Radio Caroline. Radio Caroline had in 1973 twee verschillende programma's. De mast die was helemaal klaar, dus er konden twee verschillende zenders aangezet worden. Op 259 hoorde je de Nederlandstalige Radio Caroline. En op 389 was het de uitzendingen van Radio Caroline International, vrienden. Helaas heeft het niet lang geduurd, vrienden, want eind juni 1973 was het alweer afgelopen. De generator aan boord kon het vermogen van de twee zenders niet helemaal aan en was eind juni 1973 onherstelbaar defect. We gaan naar Radio Caroline 389 en dat doen we met Steve England, uitgezonden op 14 juni 1973.
1: We gaan terug in de tijd, terug naar de jaren 70 met de Mabo 2 Club.
2: Found a pair of swimming trunks on his head and was surprised his friend felt a waste of dollars. Well, welcome into it, ladies and gents. And for a beautiful Thursday. Or is it Wednesday? Or is it Sunday? No, I think it's probably the last day after Christmas, or probably 3 days after Advent. Or maybe it's even just Thursday. I don't know, anyway. 3 minutes past two. Junior Campbell, some sweet illusions, at number 24 in the Caroline International Countdown of Sound. Met Steve England. Thank you to Norman Barrington for talking about the sea and the boss jocking it up there. Right on now.

De One Man Band van John Fogerty als opvolger van Creedence Clearwater Revival. De Blue Ridge Rangers uit het jaar 1973 en hun Hearts of Stone. Van 1973 klimmen we op naar 1978. We gaan naar het zendschip De Mi Amigo, dat al sinds 1972 weer opnieuw

Siswick, Mi Amigos Lieveling, Emily Starr uit België aan No No Sheriff. Goedemiddag, welkom bij Tussen Baken en Schipper. Het is 2 en 3, de gouden van dagen. Er is af en toe een blik in de hits van vandaag de dag.

0: voor België informatie bij Ovi te Olen.
1: Dit is tussen Baken en Schipper.
2: Even over 2 op de 319 meter. Goedemiddag allemaal. Donderdag 10 augustus 1978. Johan Visser bijna 2 weken weer aan boord van de muziekboot. En voor het eerst is de aankomst zijn haar gewassen. Dat was even schrikken gisteravond. Als je dat dan afdroogt, dan zitten er allemaal klitten in. En als je het dan uit gaat kammen, dan denk je dat je haaruitval hebt. Bijzonder eigenaar. Of zou ik in de rui zijn? Nou, kan ook. Dankjewel Mark Jacobs voor Baken 16 trouwens. Vrolijk gevarieerde puinhoop, oftewel het abominabele tussen de middag gebeuren. 5 maal per week tussen 12 en 2. U weet het, tussen 2 en 3 staat het oude werk centraal.
3: Dit is Johan Visser op Miami Go Internationaal.

De Australische formatie de Bee Gees, toen nog met z'n vijven. En Nederland was het eerste land waar ze doordrongen. 1966 voor Spicks & Specks, hun eerste hit. 3-1-9. We gaan over naar 1972. The Lightning Strikes. Althans, dat beweert Lou Christie.

Boys, gedraaid op 10 augustus 1978. En 12 jaar en 1 maand geleden stond dat 6 weken lang nummer 1. Met name in de Nederlandse hitparade Snoop John B. Zo hoor je ze dan 5 dagen per week tussen 2 en 3. De gouden vandaag. Komt met het verdwenen van de Flashback Show s'avonds. Voortaan na Baken 16. Een uurtje lang. Afgewisseld met een enkele nieuwe. En als je suggesties hebt voor waar het de oude platen betreft, dan kun je

0: De eerste grote hit voor Barry Ryan. Eloise, je hoorde hem op het live programma van Johan Visser in augustus 1978 op Radio Mi Amigo. Ik had jullie ook nog een opname beloofd van Radio Monique op 24 november 1987 met Erwin van der Bliek. En helaas, als ik naar mijn klokje kijk, hebben we daar de tijd niet meer voor, vrienden. Dus die bewaren we tot volgende week. Dus volgende week kunt u luisteren naar de laatste dag van Radio Monique op het zendschip The Ross Revenge, 24 november 1987. En dan is het nu tijd voor
1: Mi Amigo's Lieveling.
0: We horen hem al in het programma van Johan Visser. Ook vind dit zo mooi. Marie-Christine Mareels uit het mooie Vlaanderen als Emery Star. En No No Sheriff.

Oh, ik blijf dit een mooi plaatje vinden uit het jaar 1978. Emily Starr, No No Share. Ik heb gelukkig deze keer de juiste kant van de single gedraaid. Want de B-kant van de single, dat is een instrumentale versie. En het plaatje wat ik hier heb, dat is een beetje een mispersing. Want daar zitten twee dezelfde labeltjes op, namelijk van kant B. Dus we afvragen van welke draaien we de juiste vinden. Ik zei net al, helaas, dat we de opname van Radio Monique, dat we daar niet aan toekomen. Dat is uit de 24 november 1987. Maar om nou toch een beetje in de jaren 80 te blijven. Een heel leuk plaatje, vrienden, wat je in 1986 veel hoorde op Radio Monique, maar zeker ook op Radio Caroline. Ah, dat is een heel leuk plaatje, vrienden. Dat is van de band Zeek Zeek Sputnik. En dat heet Love Missile F-111.

0: Heerlijke muziek uit de jaren 80, vrienden. Hè? Love Missile F111. Ziek, ziek, Sputnik. Moet hem helaas inkorten. Want er is eigenlijk geen tijd meer, anders kan ik mijn laatste plaatje niet draaien. Dat duurt 4,5 minuten, dat laatste plaatje. Het zit er weer op voor de Memo 2 Club. Hè. Heb je op- of aanmerkingen, of wilt u gewoon even gezellig babbelen of verzoekjes? Dat kan altijd. Polderpop Henk. En één woord geschreven, dus polderpophenk@gmail.com. We hadden in dit tweede uurtje opnames van Radio Dolfijn, Radio Londen, Radio Caroline 389 en Radio Mi Amigo. En we sluiten af met een heel leuk plaatje, vrienden, uit 1973. Je hoort het bijna nooit meer op de radio. Dat is een singeltje van de band Hawkwind. En in Hawkwind speelde onder andere Lemmy Kilmister. Die kwam van de band The Rocking Vickers af. Daarna speelde hij in Hawkwind. En daarna werd hij de frontman van de formatie Motorhead. Ik ga jullie mee terugnemen naar het jaar 1973. En dat doe ik met het hele mooie plaatje Silver Machine. Geniet lekker van Hawkwind, vrienden. En volgende week zijn we er natuurlijk weer met een nieuwe aflevering van
1: de Mabo 2 Club.
0: En dan heb ik natuurlijk weer in het eerste uur veel Radio North Sea International. En in het tweede uur besteden we aandacht aan natuurlijk andere zeezenders. En dan zou ik jullie beloven, dan hebben we het radiofragmentje van Radio Monique op 24 november 1987. De groetjes, enjoy life. En wat mij betreft, tot de volgende keer. Houdoe met... Nou, met wat? En met dus. En een USB-player zit er vast. Dus ja, ik ga het nog een keer proberen.
1: De Mabo 2 Club.
0: Dat doe ik. Houdoe.